Dank van ons geest is voor vrij. Nur dich allein heb ik geliefd. Schmerz, Sehnsucht, ertrug ich alles.